los, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens.

0: Legacy Gold.
1: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurant.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
4: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold, een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust veel wolkenvelden deze morgen. Na de middag tijdelijk enkele opklaringen, maar vervolgens kans op enkele stevige buien. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.

0: Amerikaanse president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nogthans opgeroepen om niet te reageren op de aanvallen, maar die heeft niet geluisterd, politicoloog David Kriekemans.
1: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen, anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
0: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd, schrijft het Nieuwsblad. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijft voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Onterecht vindt bondscoach Sven Vermant, maar hij is wel super trots op zijn ploeg.
2: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's a penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very very proud of what we achieved. The players only deserve compliments.
0: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17-duivels het WK in Qatar. Hoopvol nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen. Die zakte gisteren opnieuw plots in elkaar op het veld tijdens de oefenwedstrijd met Denemarken tegen Oekraïne. Net als op het EK van 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand. Hij voetbalt sindsdien met een soort pacemaker en die heeft hem volgens de ploegdokter nu gered. Eriksen stapte zelf van het veld. In het ziekenhuis onderzoeken ze nu wat er precies gebeurd is. Eriksen is 34. En het zit er nu definitief op voor de K3 Originals. Karen, Christel en Kathleen traden gisteravond voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. De laatste van 48 shows in ons land en Nederland. De drie sloten af met hun intussen gevleugelde woorden.
3: Vergeet nooit, ik ben Karen.
4: Ik ben Christel.
5: Ik ben Kathleen.
6: Voor altijd jullie K3.
0: K3 Originals kregen ook een bijzondere prijs voor hun straffe concertreeks met in totaal 812.000 verkochte kaartjes. Een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maxima rond 21 graden, morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. En ook woensdag en daarna blijft het wisselvallig. Noordzee.

0: Hein, kun jij je nog herinneren dat wij samen eens op de film gezongen hebben?
1: Ja, of ik het weet. Dat is 40 jaar geleden.
0: 40 jaar.
1: Toen waren wij nog het oude koppeljongen, Wijntje en Henkje.
0: Ja.
1: En weet je wat het liedje was? Omdat ik zoveel van jou.
0: Ach ja, wat vliegt die tijd, hè? Willen wij het op onze leeftijd nou nog eens één keer proberen?
1: Heel graag.
0: Nou, vooruit dan.

0: dat ben je ook een beetje vreemd, paras. Toch ben ik danig met jou in mijn sas. Ik wil van een ander nooit iets weten, omdat ik zoveel van jou hou.
1: Wat verdriet, mooi ben je niet.
0: Het gaat.

0: aan banen.
1: Al zijn je kleren ook niet van satijn en doe je niet mee aan de slanke lijn, toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zo ver van je hou.
0: Al heb je een ongeschoren apensnoet, waar je als fatsoenlijk mens aan wennen moet. Ik wil je voor geen ander ruilen, omdat ik zoveel van je hou.
1: Al zijn je haren niet gepermanent en is het gebruik van zeepje onbekend.
0: Oh, oh.

0: Zoals je weet, tezamen deelden wij
1: het lief, o vrouw, dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij.
0: Dat heb je toch geweten, al liet je mij ook dikwijls in de kou. En sloeg je vaak mijn beide ogen blauw.
1: Toch kan slechts maar

0: Ach, wat een tijd was dat, hè.
1: Onvergetelijk.
0: Ja, maar het vliegt, hè.
1: Het vliegt. Maar ik draai nou mijn leeftijd om. Ik ben 84, maar ik zeg 48.
0: Dat is heel goed.

0: tribute to Simon Dildenberg.
1: Het lief overal, dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij.
0: Dat heb je toch geweten, al liet je mij dikwijls in de kou. En sloeg je vaak met beide ogen blauw.
1: Toch kan slechts mager

0: Start de dag beter met Peter.
1: Als je gelijk hebt, wil dat nog niet zeggen dat je de ander niet hoeft te respecteren.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
2: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
4: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
2: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust veel wolkenvelden deze morgen. Na de middag tijdelijk enkele opklaringen, maar vervolgens kans op enkele stevige buien. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Just.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
4: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

Ja, papa, dat zal ik fijn vinden. Dan blijf je altijd bij ons. En dan denk ik altijd...

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee nieuws.
2: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: We voelen ons mentaal al maar slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zichzelf achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
4: De meesten ervaren stress op het werk, maar ook thuis. Wat we ook wel zien, is dat er toch de impact van AI ook begint toe te nemen. En zeker op het vlak van onzekerheid, wat het betekent op het werk. Daarnaast zien we vooral bij jongeren dat er ook heel wat financiële onzekerheid is.
3: Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben het al maar lastiger. En hulpvragen blijft voor veel mensen moeilijk. Vooral omdat een specialist best duur is. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een Russische drone neergehaald boven Letland. Dat had net het luchtalarm afgekondigd langs de grens met Rusland, omdat de drone al gespot was. Inwoners werd aangeraden om binnen te schuilen. Over eventuele brokstukken of schade is voorlopig niets bekend. In Armenië heeft de partij van zittend premier Nikol Pashinyan de parlementsverkiezingen ruim gewonnen. Bijna alle stemmen zijn geteld en Pashinyan haalt bijna 50%. Zijn grootste rivaal, een pro-Russische miljardair, komt uit op zowat 23%. Pashinyan is pro-Europees en wil de relatie met buurland Azerbeidzjan herstellen. Het is bewolkt vandaag met na de middag regen vanuit het westen. De maxima liggen rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zijn er opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom ze zeer weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold.

Deze zomer pakt stad Oudenburg uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te allen tijde uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

0: De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Als we fysiek spelen, zullen we het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
2: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
4: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
2: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Welkom bij Noordzee Gold, de klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje, dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op 14 schermen, waaronder een LED-wall van 7 op 4 meter in de ASEG Arena. Ook de uitzonderlijk vroege ochtendwedstrijd België-Nieuw-Zeeland op zaterdag 27 juni om 5 uur wordt daar live uitgezonden. Kom alvast supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De inkom bedraagt telkens €5.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
4: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Watch.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Noordzee.

0: Inside Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wellok kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, de 's avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: poppetje kijkt zo nijdig als een spin. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij ook.

Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel goed kwaad, maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Amerikaans president Donald Trump vraagt Israël en Iran om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: 1 ding is duidelijk. De oorlog tussen Iran en Israël en de VS aan de andere kant zit op dit moment in een beslissende fase met deze escalatie. Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is, hoe vreemd dat ook mogen klinken, Iran. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS.
3: Die de oorlog dus begonnen waren. De Israëlische premier Netanyahu riep deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeen. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS mee verantwoordelijk. Grote drugsvangst in Brussel. Daar heeft de politie meer dan 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cashgeld in beslag genomen. Het gebeurde eergisteren tijdens een huiszoeking. Er is ook een man opgepakt. Hij is intussen ook al aangehouden. Bij de stalbrand in Glabbeek in Vlaams-Brabant zijn zeker 1500 varkens omgekomen. 1200 anderen overleefden het en worden naar andere veebedrijven gebracht. Het vuur brak vanmorgen uit en is intussen onder controle. De oorzaak is nog niet duidelijk. Een branddeskundige gaat die onderzoeken. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen, 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. De beving had een kracht van 7,8. Op beelden zien we verwoeste gebouwen. De schok was zelf voelbaar tot in Indonesië. Buitenlandse Zaken bij ons laat weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. En ze raden Belgen daar aan om zich te registreren op Travelers Online en om de aanwijzingen van de lokale besturen te volgen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de redders bezig aan de tweede rit. Maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
5: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zetten in de vroege vlucht.
3: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui, aankomst straks rond 5 uur. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten, dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijke regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.
6: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de playoffs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
2: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
4: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
2: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8:00 tot 4:00 morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Noordzee.

De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulok voor veelbelovende beginnende stripauteurs krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de BIP.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in de LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
4: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Verwen je smaakpapillen op Oostendijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostendijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Oostendijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

zondag 21 juni kan je naar een rommelmarkt in Bredene in de wijk Groenendijk, doorlopend van 7 tot 5 uur.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Brussel start rond deze tijd opnieuw een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Vakbonden, leraren en leerlingen verzamelen er aan het Poelaardplein, maar aan het Centraal Station is er ook een spontane bijeenkomst van leerlingen, zegt journaliste Laurent Stappers, die ter plaatse is.
4: Die bijeenkomst is er tegen de onderwijsbesparingen, maar ook tegen het geweld van de politie bij die vorige betogingen. En ze zeggen hier wel echt dat dat geweld buitenproportioneel was, maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken. Dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
3: Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Volgens internationale media doet Israël dat op vraag van Amerikaans president Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. En Rafael Collignon doet een goede zaak op de wereldranglijst naar Roland Garros. Hij haalde daar de derde ronde en stijgt zo 11 plaatsen naar plaats 51. De kloof met Alexander Bloks en Zizou Bergs wordt zo nog wat kleiner. Zij staan op plaats 37 en 40. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we zelfs 25 graden en meer.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer voor zijn trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij een die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
5: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de playoffs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. We weten wel dat we offensief nog wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. En dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
2: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
4: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
2: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8:00 tot 4:00 morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
4: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Rustig, bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Brussel hebben zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betoging aan. Een opgemerkte gast was klimaatactiviste Greta Thunberg.
4: I'm just here to support the students in their fight for justice and democracy, showing our support to the students and the teachers.
3: De manifestatie is rustig verlopen, maar ervoor en erna was er wel geweld aan het Centraal Station. Daarbij werden onder meer deelsteps in brand gestoken. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder kan nog lang aanslepen, de schade zou in de miljoenen euro's lopen. Ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2014, met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. En de Deen Anton Garmich heeft de tweede rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste van een groep vluchters en finishte solo. De Fransman Henri-François Renard Aquin werd tweede. Onze landgenoot Vlad van Mechelen derde.
5: Ik zat mee in de spits, in het heetst van de strijd. Dus ja, mooi. Het is inderdaad misschien niet de beste dag om voor de vlucht te kiezen. Het was heel lang. Ik denk 244 kilometer, 6 uur of zoiets. Ja, lastig. Afgezien.
3: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit...

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. We weten wel dat we offensief nog wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
2: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
4: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
2: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Goedenavond, welkom bij Noordzee Gold.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

just we two. Adds up to I love you and you love me.

Maybe just we two. Heads up to I love you, and you love me.